0: Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
1: Ja, wettelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.
2: 111%.

Ter ere van het 250 jaar bestaan van de Kaiser trekken gratietnief als trolende of domes hele schikste daaskoenen aan.

0: 20 jaar van haar te nooit. Wolle keren weer naar de centje van carnaval. Draadogen en nachten op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van oog is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zou je spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar.

0: jaar, het is hier niet eens in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.

0: Een negligeeke, een kaweken en een broek.
1: Ze noemen me Fernavan op de Berdam op de Noek.
0: Ze zwierde met haar tetten en ik is met mijn vlootje.
1: Een wieke ver te springen op de moot.
0: In de peurt van ons stad stak een wettel in dat gat.
1: Van 1, 2, 3, 2, patat.
0: Azeu, azeu, dat duurt hier.

0: We hebben hier toch echt keunliekes, hè, Vitsken?
1: Heel keunliekes, jongen. En ik hoop dat we er nog lang kunnen van genieten.
2: Opgepast, deze zukkenverslieken van 2026.

Goeie avond, Nino Wieters. Goeie avond, Wendelkrabbers. Wie werd de 66e stadprins van Nino? Wel, ik hoor wel hier, zoals gewoonlijk, nog een klein beetje een droavond en wij nog wat creëren mogen. Het is de geboren Nino Wieter. Kan Nino of dan ook op zijn dumken, meer nog. Hij is hier in Inhof in de kliniek geboren, bij zuster Therese. Als hij jong was, nog sportief en heeft een tijdje gevoetbal. Hij heeft een schoon vrouw, twee prachtige kinderen, twee jongens. Hij zelf is kinderprins geweest. Hij werkt in Inhof en heeft er mee van gezorgd dat er nu alle carnavalisten in Inhof bij hem op zijn trekken kunnen komen. Ik kan hier nog lang voetje, want een foutje doet zoveel. Als je doet vooral tisken, dat ik het niet allemaal kan opnoemen. Hij is op alle fronten thuis en hij hoort je niks kunnen misvragen. Beste carnavalist, ik stel alle veel. Lid van de deze jaar jubilerende carnavalvereniging van Aertenaai. Oprichter van de prinsverkiezing, geen prinsverkiezing. Het alter ego van de Club Kende Ridders,

0: meer de sfeer.
1: Oeh, kijk, dat is ook wel tof dat hè.
2: Hey, maar ik ben ook een toffe zij.
3: Ai, mijn scoop, mijn kindje.
4: My name is Bond. James Bond.
5: Meneer Bond, lust er een huid nog een café?

0: Kus mijn kleun, Ruud.
1: De reclamekers!
2: Speel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
3: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
2: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je gauw eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
3: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
2: In de kager. In de kager, in de kager, in de kager,
3: kager.
2: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager, in de kager, in de kager, in de kager,
3: kager.
2: Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager.
4: Wuttelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een visier carnaval!

In café de maskers koeten, veerspel nalen van de joor, een graalijk na het carnaval. Ze zogen het al in heel een boel. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezeid. Het werd dicht gestuurd, man.

Dance Maman. Call me on

maman, comme on.

Romeo, dance my mom, Bajir da live and smajano.

0: eten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Oh, papa's, deze is ook een slieke van 2026.
1: De Maya's worden verkeerd, mail neem je er Duits, maar weilen worden juist. Begin van het grootste feest uit. 66 jaar carnaval Ninov. De drivers!

0: Haarlem doen hier niks gezag. Heur die trommels heel de nacht. Zomer vieren is ons kracht. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht.
1: Ja patat, mis het niet. Hoort maar los op de beat.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio Nemenuka.

0: verpasst deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Ja, meesken, voor zijn ze weer.
3: Moesjes, heb je de kever al gezien?
2: Ah, jongen, joh. Dat krupt hier overal rond.
3: Oeh, ik heb het wel op die auto zeggen.
2: Ja,

0: Peste karnavalisten! Zie mij hier naast woon. Ze vier als mijn kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen al op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is een van Eilen. Ik zit de carnavalgroep, hier vindt het hier, maar deze jaar feesten.

0: Met azatte botten, apinjom gestikt, baas Keunavers. En zei je nadien deed de grond gezakt, vast komt de? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wen dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en Vierig, 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: als ik eens kun verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.

0: Jimmy. Gegotje op de lampenkak, niet ooit hangen zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot Aska hoesting krijgt. Maar daar van strand dat hij zit.
0: Mogen als het je vanaf schoon zijn?
1: Hij moet ja zo niet loeien zijn om een tweelingmoesjes. Als ik leren.
0: Streek ik het? Je moet je tijd als zo niet mee paraderen ook, hè.
1: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Oos daaske zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan gewoon slopen. Spoor dat kies blokken. De proces is nog lang.
2: Hop, hoppas. Deze zoeken verslieken van 2026.

0: je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager! In de kager, in de kager, in de kager, en gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager, in de kager, in de kager, in de kager, al wel, waar moet hij zijn? In de kager.
2: Wuttelkrabbers, T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: NKV, als dat maar goed aflukt.

0: In je hadden, Theo?
1: De vollesman.
0: Hij ging hier met carnaval. Hier op stad komen op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doepen dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot Tors.
2: Nee.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: Radio Ninoven Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade. Zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: En avant la machine, we klassen er van Eindeke en we zien Carnavalsradio in.

0: Hoppa pas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffest maske stond.
2: Al een kalotje pampers, naar die is ten vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Ter

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Wat zeg jij? Dat is geen mop. Ik zet een café op.
3: Van de

0: zei je al die verdoefde, lievelijke en gratvernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder hier in onkel en Aristas Keumbrier die getrouwd was met de koffer van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in die snoerlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat werd deugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kazer.

0: 110% carnavalsradio.
1: Miljoenen lang blad beluid zal ons dat er vanaf na volledig anders uitzien. Want van al die beloftes is er iemand weinig in ons gekomen. Maar hier, de grote tuvenier, zal hier alles is gruwelijk gewoon verbeteren. Het staat in de sterren.

0: zitten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine, we klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in.

zaknoste joer weer meegekomen. Als het goed nog een joer of

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: Wat zei je, wat is het?
1: Oh, nu is al mis.
2: La la la la la la la la la la la la.
3: Is je rust, jong? Ik wil hier ook wonen. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot!
1: Och, jong, trek dat

0: cartoon. Maar, zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Shh. Ik hou mijn witkap om.

0: Zij gaat die vertoefde, een lelijke en gratvernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrie die getrouwd was met de kozen van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat hebben een teugdheid dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren een verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

Yo. Kom uit een stad onder een denger. Ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat de zorg en bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft. En dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken. Waar dat zal niet kruiken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van Green en Zwart en cafegieters. Waar dat ze witkap drinken met duizend liter.

Goeie nou Nino Pieters. Goeie nou Wettelkrabbers. Wie werd de 66ste stadprins van Nino? Jawel, ik ga nou een lied, zoals gewoonlijk, nog een klein beetje een droogavond en hij nog wat creëzer mogen. Het is de geboren Nino Pieter. Kan Nino dan ook op zijn dumken? Meer nog, hij is hier in Nino in de kliniek geboren. Was zuster Therese. Als ze jong was, nog sportief en eten een tijdje van voetbal. Hij had een schoon vrouw, twee prachtige kinderen, twee jongens. Hij zelf is kinderprins geweest. Hij werkt in Nino en heeft er mee van gezorgd dat er nu alle carnavalisten in Nino bij hem op zijn trekken kunnen komen. Ik kan hier nog lang voetje, want een foutje doet zoveel. Hij ziet overal tussen, dat ik het niet allemaal kan opnoemen. Hij is op alle fronten thuis en hij hoort je niks kunnen misvragen. Beste carnavalist, ik stel alle veel. Lid van de deze jaar jubilerende carnavalvereniging van Aertenaar. Oprichter van de prinsverkiezing, G-prinsverkiezing, het alter ego van de Club Kende Ridders.

0: Wil je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

carnaval Ninov. Voor te feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval Ninov. 6 van 16. Heet er hier een lab op.

0: aantal miljarden. Ik heb precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je de dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

Een surf fine. De drivers hebben een dansing.

En KV Ves, Stich Olvin, Pu César, Mejelle Romagne, Mornie met de Magne en ieder met de Zagne.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er van een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Hallo, hoor, Bjorn from Stockholm in Zweden. Ja, lees nou NKV van Nilof. Schön.

0: dat er doe eens.
1: Maar het is de Jos, op verdomme.
2: Deze?
0: Ja, kom, ze zit je daarbij.
1: En wat drinkt dat makker?
2: Dat is lang geleden, jongen. Zo is het toch maar.
0: Maar goed, dat makker, hem, joh.
1: Maar ik heb me gevraagd wat hij drinkt, hoe dat is.
2: Goed?
0: Hoe niet goed? Wat drinkt de vroeg?
2: Een pilsje?
1: Pak dan een witkap.
2: Een pilsje, hekka.
3: Ik stond

0: Is dat die vandaal op de Stiefendans?
1: Hé, hey, Jot, kom maar binnen.
0: Zien ik hier, het is die Jalle, die Jean-Marcel dat speelt. Die heeft een veel hoekjes van één of...
2: Allee, allee, zeg een keer iets.
3: Ah oh ja, maar Jalle Lippen zit van boven.
2: Zeg, allee, zet je een tropisch piek onder, jong, voor een ambiance? Ja, Jalle, dat is het, jong, dat is het. Ziet de protjes bougeren.
4: Ja, dat gaat hier niet van keren, makker.
2: Allee, denk aan je lermen.

0: Spel je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga is bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager! In de kager, in de kager, in de kager,
1: kager.
0: En gern een plos om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken. Of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo's Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager, in de kager, in de kager, in de kager,
1: kager.
0: Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.
2: Wuttelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.
3: 111%.

Een goeie dag. Ik kom hier een gatoken commanderen. Veel een verjoordag. 33 jaar dan jou. En het mag wel mij te zemmen. En als het kan tegen...

0: Zeg jongens, ik ben hier weg, hè. Ik heb dus gekregen.
1: Ja, maar ik geef er anders wel hier, hè. Anders gewoon een café de Voorhoek.
2: Ja, dat is keu, mokken.
3: Ja, we zijn weg.
1: Honderd uur, kom, vooruit. Oh, zeg, zeg, dat wordt een plezant, dat is alleen.
4: Opgepast, deze zukkenverslieken van 2026.
5: En ga kentje in de dia stemmen.

Ja, Janneke Zuurbox, dat zie je niet, hè. Je mag het afsluiten. En houd je kadeen ook maar van de hand terug. Maar we zullen wel zien dansen, zei onder de Zuurbox. La, la, la, la, la, la, la.

Het is 11 uur en 11, het nieuws met Groot en Groes. Het zwembad de Klein Denner is voor onbepaalde tijd gesloten wegens Gielehans om Jeep. De stad vond een schitterend alternatief in het Plage de Ninof.

Radio Ninove met het nieuws. In Ninove kan je vanaf vandaag terecht op het Plage de Ninove. Met dit zwemparadijs heeft de stad een waardig alternatief voor het zwembad De Kleine Dender. Neem een frisse duik in de Dender, geniet van het parelwitte strand en drink een lekkere cocktail aan de beachbar. Dit alles in het hartje van Ninove tussen de twee bruggen.

0: KW. Radio met een hoek af.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKW.

Dat is al 2 jaar dat ik in mijn kot zit. Ik heb wandelingsjes gedaan in Mierbeek, in Aspeloren, in Winnik en in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan, ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote kooijs gedaan, ik heb best kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd en nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen, ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet hoe, ik weet niet van waar dat komt, maar een carnaval is

0: was in een zooi hier in de gebieren. Hij was verkleed in een pompier en iedereen wist het al.
1: Wat dat brocht, dat was gemeen.

0: stal. Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt nat uit, ze plezant en al liefd.
1: Ver carnaval.
0: Ik hoop dat nog lang mag dieren, verdatten is partie.

0: buiten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: En avant la machine, we klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in.

0: Nick Wilson Plush.
1: Hop, pas, deze zulke verslieken van 2026.
2: Moeten we al dat vakkelijke ringen dat er hier geen zwembad meer is? Je moet je voor elke stad kunnen zwemmen.
3: Wat noost?
2: Zie wel dat hij naar Brevet kunt

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: samen. Godverdomme, godverdomme. En daarna dan ook samen te luisteren naar het heilige woord van Fritsius en Tetsius en zijn volgelingen den Tepelboys.
1: En onze pastor liep weer hier.
2: Ja, meisje, want wie

44 keren zijn er de blikjes baan. Onder stroelende zon of zelfs in naasje gekaan. Als je was 60 zet, weet je perfect wat ik bedoel. Of word je doof en nog te klein en zat er nog op stoel. O jubilé, o jubilé. Viozis die van journum dobbele jubilé. Dat spel bestoen die avalentje 60.

0: spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
0: Ja, wat een kracht.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u.

0: springt als de beat begint. Een lieke vette springen.
1: Een lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen in ieder geval links. Springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links.
0: En dat al tegelijk. We beginnen in ieder geval links.
1: Springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links. En dat al tegelijk.

0: dat ik dat wel eens te zeggen reed.
1: Zijn we nog reed voor te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinge.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: je springt als de beat begint. Een lieke vette springen,
1: een lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links, springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: dat kan dat wel eens te zeggen, Riet.
1: Zijn we nog niet ver te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinch.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Op een schone moondagmijnd goot een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kapgoed en slikt haar lusten spekkeloeskoek deer. Met een vasthand en een zwoerstemme pakt zij een telefoon op.
1: Hallo, mijn zuster Esmeralda van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier.
2: Nou, goeiemiddag, madame, als ik dat mag zeggen tenminste. Het is hier Hans van de verfwinkel van Opredegem. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, Osninovs gereuzen, vielen in diamanten jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sustroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? En het mag vast erg materieel zijn, want ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gaan. En je kent je man, hè?
3: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers. Maar je mag er al wat aan, dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer maar een hevel komen daartoe.
0: Dat was het begin van de vierde lange werkdag voor zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier. En alleszins een geefletje van een sing.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: badaj. Echt om alles, naked scotch. Om de dagelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach, kom jong, het zal wel likken.

0: minder het vindt.
1: Ik weet het al. Brokkels is gierig. 166 en 1 af.
0: Paint at home, create your happy home.

0: Hoppapas, deze is ook een verslieke van 2026.
1: De Maya's worden verkeerd, mail neem je er Duits. Maar woelen worden juist. Begin van het grootste feest uit. 66 jaar carnaval Ninov.

Woile pakken hier de macht, ja hier de macht, ja hier de macht. Woile feesten heel de nacht, ja heel de nacht, ja heel de nacht. Zomer vieren, eus ons kracht, dat is ons kracht, dat is ons kracht. 66 joh.

0: Harlem, toen heeft niks gezegd. Heur die trommels heel de nacht. Zomer vieren is ons kracht. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht.
1: Ja patat, mis het niet. Gooit maar los op de beat.

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken.

Oei, mensken, zijn gereed, hè? Zet je wel allemaal gereed? We gaan nog lekker zakken. We gaan dat kot hier afbreken. Allemaal zakken, zakken, zakken. Met de gat tot op de grond. Iedereen, van 1 tot van achter. Van links naar rechts.

0: spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kazer.
3: Ja, wittelkrabbers.
4: T6
3: en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Dario, je weet het, eerst nog veren en tijna omkeren.

0: Moest ik Dario, ken je het nou nog niet?
1: Allee, mijn jongen. Eerst naar Veren en daarna omkeren.
2: Leicester Noor en KV. Radio met een hoed af. 111% carnavalsradio.

De Ninovske fanfare. Wij gaan hierna een erken spelen. Kom aan, carnavalisten. Meezingen en meedansen. 3, 2, 1.

Athena, niet bougeren. Allemaal lachen voor de foto. Ja! Yeah.

0: Toekomstige broeders. Kom de gernischien in ons abda.
1: Olé, olé.
0: Zeg morgen rest er zijn nog plosjes vragen.
1: Olé, olé.
0: Want wij nemen nog wat volk.

Je krijgt sandalen en een kleed. En tank om een opgang. We hebben geen vrouwen van doen, niet we trekken onze plang. Je moet dat dus niet generen. Als je achter het gebed is, je het wil drinken. En tijd nog eens een kortje leggen met de mannen van de gezongen mes. Van achter in de kapel. Niet een gestort smijt, stop gemak op. En de rest als iemand hij wel. Dus als je goed stetje, mijn broeders.

En als je nog twijfelt, mijn broeders. We kennen neukens iets goed gaan eten met de nonnekeuzes. We loten ze dan wel eens vragen hoe voor ons tonnekeus. Soms zijn je broeders ook eens graalijk ambetant. Gelijk bij Turken vier van Twiezen, met een klover in hand. Je moet wel zien dat je getraind hebt om wat te zuipen. Want de mermeren vloeiers veel te koud om hoeven.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joost. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: En avant la machine, we klassen er van een keer, we zien Carnavalsradio in.

0: Ale Kumaker.
1: Nie.
0: No Hinek hier. Jood Johan. Alleen nog Hinek hier zijn. En Mieske van dat soort. Hij begon iets anders doen. Dat was hij nog nooit gezien. Prima met dat bosch.
2: Carnavallen mee, ons allen. Kunnen vallen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen, mee, ons allen

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKW!

0: 9-11, I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant zeg. Hey Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel een tosjeke zingen eigenlijk.
2: Alleen tosjpeken? Allee, je suis curieus?

0: Het is al even geleden, maar van het jaar komt ons Adrien eindelijk weer boy.
1: Een mooie avond stond we normaal gezien op onze elektrische kas.
2: Er is maar één groep dat beslist of dat feest hier stopt of niet. En dat is Miss Meester!

0: met Jazatte Botten, Apinjom gestitje baas Keunavers. En zei je nadien deed de grond gezakt vast komt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintjer nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je kunt je handen, het is kan nog een chat drinken hè? Ah ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig 166 niet af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager. Ja, little krabbers.
1: Haha.
0: T6
1: en KV.
0: En de start voor een vizier carnaval.

zijn betere helden als sporen, hasken en prassers.

manier komt er van haar niet teerse. Zat varken. Al trouwdagen is er van haar op wat droeien.

carnaval niet of voor te feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval niet of 6 van 16 heeft er hier een lab op.

Er stále nacht is carnaval. Ben 18 geworden.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in!

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: 66 jaar geleden. Niet alleen carnaval werd geboren, maar ook nog echte wettels in de Ninofse kraamkliniek. Het Ninos dialect werd met de paplepel ingeheven. Zo'n de kinderen dan ook nog kennen? We gaan een keer proberen. Zeg me een keer na. Papa.
3: Papa.
2: Ja, goed. En dan een keer het in het Ninos. Wettel.
3: Ajon.
2: Wat was dat? Nee, wettel.
3: Ajon.
2: Godverdomme, want dat gaat hier geen waar zijn. Hè. Het werd hier echt uit dat er weer echte wettels geboren werden.

0: Allez, komm, wo haben wir es probieren? Nie noch.
1: Nie noch.
0: Ja, da behindert auch mir ob der Trecke. Kuh böt.
1: Kuh böt.
0: Ja, gut. Und dann geht es mühlicher. Kaffee-hieter.
1: Kaffee-hieter.
0: Ja, gut, jong. Als dat al ligt, dan gaan we nog een keer een laatste keer proberen, hè. Wettel.
1: Wettel.
0: Ja, valasse, zie je het wel dat je het kent. Misschien werden er hier van zijn leven toch nog echte wettels geboren.

0: Na zo'n hier toch al lang komt vliegen ze.
1: Ik ben hier toch ook weer te stekken.
0: Hier hebben ze naar het skant een goed bierken en niet of witkap of al zoiets.
1: Ah, welkom, dat wil ik wel een keer prieven.
0: Ah, het is goed, dan zijn we ermee weg.

0: Sen am quad gerukt.
1: De reclamekes! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
3: Onder de 11% Carnavalsradio.

0: met azatte botten a pignon gestit baas Keunavers en zijn nadien die de grond gezakt vast komt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintje nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhaal liggen en al. Als je in je handen is, kan dan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

Mr. Jeff, ik kom nog de week maandag niet naar school. En het dag en dag zal niet simpel zijn.

De zoeterdag, de kinderen morda ben ik al ontgroet. Dus de zondag start vermaal het schoenste bouw. Het is dus zeker niet meester Jeff, omdat je ma bataatje straf. En ma vergiel de klas, blauw verweten netje.

ga maar verweet voor ik weet niet wie, meester Jeff. Daar rokt een wettelkrabber niet.

Wanneer je flikt, ben ik vermoord of verdikt. Niet op het laf zou je het niet zeggen. Ik heb toch nou toe kunnen verbergen. Maar moet dan allemaal geen zorgen. Verklapt hier zeker nog veel mergen.

0: meisje zeggen, als u een bier is.
1: Als u een bier is.
0: En dat is nog altijd hetzelfde. Al is dat nou wel als Marcel.
2: Het is niet meer Mariette.
0: Nee.
2: Het is nu Marcel.
0: Joch.
2: Het is ook geen klein beetje meer Mariette en een klein beetje Marcel.
0: Nee, volledig, man. Ik heb daar veel pilletjes gepakt. Ze hebben er van onder iets op gewezen. En alles tip-top in orde.
2: En hoe is dat dan met je haargroei?
0: Ah, joch. Ik moet af en toe wel nog eens keren, dat wel.

0: Little Crabbers. T6
1: MKV.
0: En te start voor een visier Carnavalsradio.

0: Maar zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.
1: Alleen de domme katten zeggen nee.
2: Goed mee met de taartragers van Van Aert en Aag. En keert 66 uur en draam me niet weer naar het begin van carnaval Nienhof. Zeg er iets. Zeg er iets. Zeg er goed en we tellen af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: beats.
1: Ja, dat was nog eens muziek, zeg.
2: Helemaal wacht, zij je hontal. 2004.
1: Nu, Peken, zet je dat af. Kom, doet je een half uur ba. 2015.

0: zeg, over wie zijn we eigenlijk veilig bezig? Is dat over Pascal van Woondevoort?
1: Ja, maar goed, hè, Pascal van de Centraal. Wat een hoop, allez. Van de Centraal, van de Cinema Centraal zeker. Nee, hè, Pascal van Ondaparafan.
0: Pascal! Ja, maar ja, is dat over Pascal of over Pascalle? Want ja, ik weet niet zo over wie dat gaat bezig zijn, check
1: maar
0: rood.
1: Maar niet jongen, over Pascal. Plos kan hij dat ze zijn?
0: Ja, ja, ja. Nee.
1: Pascal!
0: Dat is toch de grote boos van carnaval, hè? Of ben ik dat verkeerd op?
1: Ja, maar goed.

0: zeggen, Mientje Rood.
1: Ja, maar hij heeft een ander meegebracht, hè, van in Frankrijk, van als hij op congé was. Hela, zeg je nou op.
2: Pascal!
0: Ah, ja, ja. Dat is juist, nou, dat had zegt. Dat is die een op moot gehommeld dan al zeker, hè?
1: Ja, wat? Hey, hij heeft dat niet van gearrangeerd, hè, makker. En weet je, als het goed en rap moet zijn, moet je bakker al zijn.
2: Pascal!
1: Dat er een keer je niet op zei ze.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

Uit de geschiedenis van carnaval Minhof hebben er altijd dropen bestaan. Dropen van meesken, meesken die we niet goed veren hebben bij onze carnaval. Weilen was niet in draaik, zonder verzorgen dat er geen dropen meer zijn. Dat carnaval leidt op ons hart.

0: Rutt.
1: Oendacht, oendacht. Bellebaan. Geleid op ons hert. Maar vanaf na verdedigt een vrouw Rien en Zwet.
2: Alle nieuwe fieters. Zal het naar mijn hart te zien, hè. Lekker, moeilijke hoek gewoon.

0: Hé, laten ze nog niet gedaan, zal u?
1: Allee, jong, op pijs eraf, hè.
0: Ja, hoor, hè.
1: Maar jong, kijk, kom, zo weg.
0: Jong, alles geven.
2: Ja, bla. Jeannette Nomanet is in de house.

0: eten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: En avant la machine, we klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.
2: Kindje, ga ook dat geviel. Iedere dag veel te vrij op stoelen om haar eigen ootje bidden te sleren en haar stinkbek te kusken terwijl dat je naar haar lierke smoelende spiegel moet zien. Kindje, ga ook dat geviel. Aha, een aardstiek breut in haar kleuter spelen om in de file te stoelen naar haar werk en tijne heel een dag onder haar kleuten te krijgen van dat dik op en dat boos meegespelen. Kindje, ga ook dat geviel. S'avonds dan ga nog naar de winkel om de pot spaghetti te kopen en ten orde geen sloop te vallen in de zetel. Zowel is dat gaan naar de open op de televisie te zien. Ah wel, bij groot en groes zeggen ze: genoeg! Genoeg, zeggen ze.
3: Ken je dat geveel? Eén keer per jaar loten we niet op onze kop skaten. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar draaien we de rollen om. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar heeft er niemand ons tegen. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar zijn we walen en boos. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar is dat van ons. Daarom is groot en groes

Merci. Ik viel me al echt wel kenig voor je in een dag. Deze pakken ze mij nooit meer af. Ons keusterfeest van heel ons stad. Ka!

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met Nanook af.
3: Eerst snikken drinken.

in mijn deug houden en ik heb gezien dat hij in hoes zit. Carnaval zit zeker in het bloed. De carnavalgroep, hoe dat nooit komt, is ook zeker

Wiedersheim.

0: ons. Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ik. En 200% goed, ook gelijk ik. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer als genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ik. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at Home, Brokkelse Steenweg 166 in Ino.
1: Painten at Home. Painten at Home.
2: Painten at Home. Create your happy home.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Og hvad var moitæs øjen?
1: In the kosher.
2: Ja, Little Crabbers. Dieses
3: NKV.
2: En te stort voor een vizier carnavalsradio.
4: Onder de 11%.
2: Ize Jebla.
0: Iedereen kan dat wel, daar is naar achternoen, noden witte verbranding. Eigenlijk zei je geen meisje meer, maar toch heb je nog altijd hoesting op dat punt. Niet heb je een hoesting van een roos te houden, maar heb je een hoesting van deur te houden.

0: pospijanus.
1: Lonio swingers rapis in de knet.
0: Op pospijanus.
1: Stonder in kalus op de plateau.
0: Wat smoes we stoot in jour en kregen dat cadeau.
2: Hé, hey, dat is wel een skun piano dat je houdt door, hè?
3: Dat is hier wel piano, DJ-tofel, synthesizer, steumstraakhuizer, fonte, stoef en tikmachine in, hè.
2: Tikmachine? Huh, dat kan niet.
3: Ah, oh, dat kan niet. Ik zat aan een keer teunen, hè.

0: Alde?
1: A. O Stefani?
0: A. O Zveske Prins?
1: A Jut? Dat is een vries, hè. Op mijn wagen van de Gio, nog net een fix. Allerwichtensteken voor de winch in slot.

0: in een 1 liter stadswater, 300 gram zever, 500 gram beloftes, 100 centiliter leges en een wat peper en zout.
1: Ja! Hier op het gemak stel je alle veren. Het troetje in de soep, dat is zeker dat het.

0: We worden hier petangscheren in ons keune stad. Maar mij al duister ken ik het echt wel gat. We komen hier naar buiten en rieren is in de soep. Het kan maar beter in deze troep. Van politiek gezwegen, dat wil je gewoon niet weten. Ze zitten veel te beloven, maar zijn trap vergeten. Ze krijgen hier een score
1: 0 op 10.
0: Het is voor dat het gaat van te loten zien.
2: Kan door!
0: In die

0: geen plushver te parkeren en regelrechte ramp.
1: Zet je auto weg of geef haar in de stam!
2: Het god van koot nog erger, dat ziet iedereen, ze komen hier niet overeen. Ons zwembad is gesloten, ver een lange touch. Spring de donna in, tij ze ja dan een kwatsch. Dus beste een of iets, stem de rood of blauw of green. Het is om maar bleut gaat de lood te zien.
1: Skandoelig!
3: Geen een of

0: kan doen.
1: Hey, Wittels, je goesting om het aan mijn zin?
2: Bah, jongen, geef ons een pijl, een boeg en een pluim. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
1: Wat dan?
3: Pijl, boeg en een pluim.
4: Pijl, boeg en een pluim. Toebak.

0: zitten. Maar wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine, we klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in.

0: name is Bond. James Bond.
1: Meneer Bond, lust er een huid nog een koffie? Dat is niet waar, hè?

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKV.
3: Radio met een hoek af.
4: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Maar schuim opstoot.
1: Aha, hij is een hoemie.
0: Goed kragissen.
1: Stik is een mensen, ja. Kenneke vol. Ze biedt op zijn kop naar buiten. Haha.

0: namu nek bartanke ze.
1: Wie er iets lust geboste.
2: Bonjour cousin, hij zei van de chaussée de bol verstemmende maske kassa. En ik lust de ruk naar de radio van Guinevere van de NKV, dat is de tien en taan, daar gaan wij van delen.

0: de grond gezakt van Skomte? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wen dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en Gierig, 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

stop en weet zelf de stadsbestuur. Links en weet zelf de stadsbestuur. Links een snelle coalitie. Links, links, links. Joost om de duur.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar.
0: In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. En gern een plosje om te vergoederen, te quizzen, te vogelpikken. Of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager.
2: Little Krabbers!

0: Ries, Ries, hou zet mannen kalem in een vriend die genies. Hou zet mannen met hem in een rieten dikke kop. Kun het dan niet zeggen, maar alleen ze in een flop.
1: Lompen.
0: Serieus, hou zet mannen kalem in een vriend die genies. Hou zet in bellen gelijk en achterlijk een dip. Foutelijk verdien je al wat toekomst op alip.
1: Lompen.
0: Serieus, hou zet mannen kalem in een vriend die genies. Hou zet je geloof het moeder naar mijn tante klit. Zie dat dan al lopen, jongen, broekjes vindt dat kind.
1: Lompen.
0: Serieus, hou zet mannen kalem in een vriend die genies. Hou zet je niet met de gazijnen voor je zot. En lukt niet van mijn voeten of ik geef aan je een shot.
1: Lompen.

Afrika, dis Moskou, feels like it's a been in a dirt big life. Ze lachen allemaal mee aan, volgens mij, maar kiezen door in haar kop een wage of 5. En dan is er iets, dat ik al lang kist, dat haar volgens haar mama, nog in haar broek kist. Maar kom dat ik haar been, dat haar snelletje gepakt. Maar zijn mama gezegd, dat haar ruiken die gekakt.

0: Klaus Radio.
1: De moesten stel aan de veer. Gestrand op land. Toen was een goed optreden.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager.
0: In de kager,
2: kager.
0: In de kager,
2: kager.
0: In de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken. Of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager.
0: In de kager,
2: kager.
0: In de kager,
2: kager.
0: In de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, Wittelkrabbers.
4: T6
3: en KV. En te start voor een vizier carnavalsrad.

0: Zeg maar alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Alle pekenvloer, dat is toch gewoon iets? Zijn die content misschien?
0: Abba ook, maar ja, er lopen er dan al draai rond. En ze zijn uit haar draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?

0: Ja, Gigi, als een skeun oma, jong.
1: Ah, merci, jong, Floeren. Ja, dat is gerre gadona, jong.
0: Nee, echt, je zit echt een krak. Zeg, monaniger iets anders. De mijne die passeerde week een hond gekocht. Ah, zo een teef.
1: Allee, jong, dat zeg je dan toch niet over afra.
0: Mon, nee, mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond, dat stinkt, dat makker, weet je het?
0: Als een braaf, skeun bisje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.
1: Goh,

anders brillen klassen. Maar niet een aai, of een hotje veel met een bierspasje. Kom, zet je in positie. Geef er maar een ferme clash op. Als u

0: Gardalaaf.
1: Kun om mijn hiel tegen een boeken trekken en busverhoed. Soldaat, als ze leren je het weer niet goed verstaan. Het is best nog weer niet een boek. Ben je looieriken? We zijn je moralieken zingen. Laat je eile stem horen. Op commando zingt een.

Het Ninovse politieke landschap wordt grondig hertekend. Nu CD&V, SPA en Groen de handen in elkaar slaan. Samen, de naam waaronder de formatie naar de kiezer trekt, wil de lat voor een nieuw bestuur ook leggen.

0: Als we deze coalitie kunnen naar huis sturen, dan denk ik dat dit nu het moment is om hier een historische slag te slaan.
1: Generaal, wat is dat er in de verte? Zie je haar al uit?
2: Ah ja, wacht. Ah ja, ziet.
1: Ziet door. Een kanon.

0: Ik denk dat het niet gepast is om die aanvallen in te zetten.
1: Ja, we zeggen dan zakt mijn broek af eerlijk gezegd, maar ik ben daar zeker niet mee akkoord.
2: Carnavalist in hert en nier. Al jaren steken zot, maar

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in.

0: zoen eens kunnen, haast dat ik ze. Oh, mijn kostuumbeek en zo chic dat dat is. Oh ja, wat. Oh ja, ja, ja. Oeh, zie deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.
1: Hop, gepast, deze zukken verslieken van 2026.
2: Opa kan spiegelen, heren, als ze heren zien. Maar niet nog. Door werd er veel andere dingen gespiegeld. Daarom, los ze zich, hoor. Ik heb een goed, die een alpaca's minder zat.

0: Reclamekast! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio Menendoelkast.

0: opgepast. Deze is ook een verslieger van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Jeannette Nommelert 26. Waarom mogen hier smartlappen? Waarom mogen muziek voor lamzakken en zatlappen? En alle moeders in bad pakken? Oké, vrouwen zotten. Zijn je

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: de grond gezakt was komte, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs vooral liggen en al. Als ook in je handen, het is er nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.
3: Ja, 1, 2, 7. Zeg, zei je, ga van Nino. Toevallig op de boom.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar.
0: In de kager.
1: In de kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo's Steven. Al wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager.
0: Al wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager.
2: Wuttelkrabbers, T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.